0: is na kotvoets.
1: Vatsia vakam luna, rambula mila vula, simila miangulangula, van fiena na tsmura.